De vogel klinkt luchtig en is zeer dansbaar. In het begin van de 20e eeuw werkten in het noorden van Brazilië Engelse arbeiders aan de aanleg van spoorwegen. En als ze nou in de avond klaar waren met werken, dan werden er feesten georganiseerd voor iedereen. For all. En men denkt dat die naam Forró daar vandaan komt. Er is ook een andere verklaring en die verwijst het woord Forró naar het woord Forró Bodo, een Afrikaans woord dat feest betekent.

Een van de vrolijkste muziekstijlen die voorkomt in het noorden van Brazilië is wel de forró. En werd hier gespeeld door Zé Cupido. En ja, het is muziek die getypeerd wordt door het gebruik van de accordeon, de sanfona, de triangel en de zambumba, de grote trommel. Waarbij de accordeon wel het belangrijkste instrument is. En deze werd ooit meegenomen door Italiaanse immigranten zo rond 1850.

enorm vrolijke muziek uit het noorden van Brazilië, uit de streek Pernambuco, de Foro. En hier gespeeld door Severino Januario en Jawa Silva met Siribo. Er is een nieuwe cd uitgekomen van de populaire samba-muzikant Zeca Pagodinho uit Rio de Janeiro. Of eigenlijk komt hij uit Ijara, een voorstad van Rio. Hij kwam als kind al vaak op de Rodas de Samba, de jam-sessies. En daar heeft hij eigenlijk de samba leren kennen en de samba leren spelen. Inmiddels heeft hij 13 cd's opgenomen sinds 1986, toen zijn eerste uitkwam. En nu dus een nieuwe. Deze nieuwe cd draagt een Engelse titel, For Real, en twee stukken daarop. Om te beginnen een ode aan Saint George. Sawa George.

0: Paraguai. Segura nós.
1: Ih, compadre, não sei. Aí sujou, vagabundo.

de samba-muziek van Zeca Pagodinho. En nu Braziliaanse muziek uit eigen land van de groep Luz Azul, met zangeres Marga Mendes. Braziliaanse muziek, maar wel met een vleugje flamenco. En die wordt veroorzaakt door gitarist Victor Rosinha.

Luz Azul. Nog een groep uit Europa die Braziliaanse muziek spelen. En ze komen uit België, het muziekgezelschap Think of One. De groep verbleef een tijdje in Recife in het noorden van Brazilië, in Pernambuco. En ze vermengden de steile muziek die ze daar hoorden met hun eigen inbreng. Samen met zangeres Dona Sila de Coco. Deze zangeres, 66 jaar oud, ze kwam naar Europa om met Think of One te toeren. De groep komt uit Antwerpen en ze begonnen daar ooit als een big band met zo'n 20 muzikanten. De groep reduceerde zichzelf tot gezelschap van 6 muzikanten en halen daar muzikanten bij uit verschillende culturen. Onder andere de Marokkaanse Gnawa-cultuur. Maar nu dus eerst de Braziliaanse inslag van Think of One en gezongen dus achter de microfoon Dona Sila de Coco in Tirar Onda.

Think of One met zangeres Dona Sila de Coco. Een andere Dona, Dona Yvonne Jara. Een zangeres ook van een behoorlijke leeftijd, 86 jaar. En zij leerde als klein meisje de cavaquinho bespelen. Een soort ukulele-achtig snaarinstrument. En daarmee schrijft ze veel van haar eigen samba-liedjes zelf. Die overigens ook door andere Braziliaanse muzici worden uitgevoerd. Als kind krijgt ze dus die cavaquinho van haar stiefvader en 50 jaar lang speelt ze dag in dag uit op dit kleine instrument. Maar tot op de dag dat iemand erop gaat zitten en de cavaquinho in twee stukken breekt. Ze laat een nieuwe bouwen, een nieuwe cavaquinho, en als ze deze uitprobeert ontstaat vanzelf het nu volgende lied. Un grande sonho. Dona Yvonne Jara.

Tot slot van deze wereldmuze nog twee nieuwkomers binnen de Braziliaanse moderne muziek. Zoals zangeres Keio, opgegroeid in São Paulo en krijgt als jong kind al het vak geleerd door haar vader. Van haar debuut-cd 10 Tellen.

En na Keo, de tweede nieuwkomer, Cassia B, Cassia Bronstein. En zij neigt meer naar de bossa nova richting lounge muziek. Voor al uw reacties, wereldmuziek@concertzender.nl of een briefje naar de Concertzender, postbus 275 1200 AG in Hilversum. Cassia B met Segredo en graag tot de volgende Wereldmuze.

Dit is Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag met dansmuziek voor koperblazers. Straks Werner Puntigam uit Oostenrijk met zijn groep Mambas. Maar we beginnen bij de Zuiderburen. Want onlangs verscheen een verrassende cd met Waalse danswijsjes voor koperkwartet. 4 gedreven amateurs, een museumconservator, een postbode, een psycholoog en een huisschilder, blazen op respectievelijk bugel, cornet, euphonium en bastuba een oude traditie nieuw leven in. Het komend half uur kunt u luisteren naar het ensemble A Ras de Terre met een aantal stukken van hun cd Argedin, wat zoveel betekent als dansjes, deuntjes of wijsjes.

Dat was de Roemeense zangeres Romica Puțianu. We sluiten deze wereldmineralen af met de Algerijnse Karim Ziad. Gnawa-muziek in een modern jazzy jasje. Ik zeg het u alvast maar, de volledige speellijst die is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Moet u wel doorklikken naar dit programma Wereldmineralen. Vertel ik u ook dat deze aflevering werd samengesteld door Oscar Persson en mede mogelijk gemaakt werd door de Centrale Discotheek Rotterdam.

Dit is een programma door de Mazen van het Net. Een programma van Ton Maas. Vandaag met muziek van de Amerikaanse gitarist Bill Frisell. Toen hij jaren geleden het album Nashville uitbracht, dat hij maakte met een aantal vooraanstaande bluegrass muzikanten, waren veel van zijn fans verbaasd. Eigenlijk erg verbaasd. Dat hadden ze achter deze jazz cat nooit gezocht. Maar wie aandachtig naar zijn werk luistert, weet dat zijn liefde voor de Amerikaanse rootsmuziek vrijwel overal doorschemert. Zo ook op de albums die in deze aflevering aan bod komen. Straks de plaat die hij maakte met de uit Zwitserland afkomstige mondharmonica-speler Grégoire Marais. Maar we beginnen met Gun Just Like a Train, een cd uit 1998 die Frisell maakte met slagwerker Jim Keltner en contrabassist Victor Graus, eigenlijk de broer van country diva Alison Krauss.

Tot zover Gun Just Like a Train van gitarist Bill Frisell met bassist Victor Kraus en drummer Jim Keltner. U luistert naar de Concertzender met het programma Door de Mazen van het Net, samengesteld door Ton Maas. Ook de tweede helft van deze aflevering is gewijd aan muziek van Bill Frisell. Het komend half uur hoort u enkele stukken van Americana, het album dat Frisell kort geleden maakte met de uit Zwitserland afkomstige mondharmonica-speler Grégoire Marais. En ze worden bijgestaan door Clarence Penn, drums, en Romain Collin, piano, synthesizer en trafomonium.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering heel veel nieuwe Afrikaanse muziek. We gaan snel van start met de Kaapverdische zangeres Lura.

0: Yes.
1: Aspetta. Poi se deze nog dan.
2: Sabi Dimas van zangeres Lura. En zij komt van de Kaapverdische eilanden. Lura debuteerde zo'n jaar of 10 geleden met een prachtige cd. En het leek allemaal heel goed met haar carrière te gaan. Maar in 2009 besloot ze om een tijd lang helemaal niets meer met muziek te doen. Het was heel jammer, want het was een zeer getalenteerde dame. Maar onlangs is er weer een prachtige nieuwe cd van haar verschenen. En die heet Herenza. En dat betekent zoveel als erfenis. En Lura zingt op deze nieuwe cd heel veel vrolijke dansnummers. Zoals je zojuist hoorde, Funana en Batuk. Dat zijn de stijlen van de Kaapverdische eilanden. Maar ook wat meer melancholieke muziek. En die komt later aan bod. Van de Kaapverdische eilanden gaan we snel door naar Mali. Daar heb je zanger-gitarist Mamadou Kelly.

Dambori van zanger-gitarist Mamadou Kelly. En het nummer daarvoor was Baudi. Dat was ook van Mamadou Kelly. Het is een zanger-gitarist uit Mali, om precies te zijn uit Niafunke. En dan zeggen de kenners natuurlijk direct, ah, daar heeft ooit Ali Farka Touré gewoond. Dat klopt. Mamadou Kelly speelt in dezelfde traditie als Ali Farka Touré. Desert Blues wordt het ook wel genoemd. En op zijn nieuwe cd van Mamadou Kelly staan helemaal vol met Desert Blues. De nieuwe cd heet trouwens Djamila. Goed, Mali hebben we gedaan vandaag. En we gaan door naar Ethiopië, naar de zangeres Saba Anglana.

zangeres Saba Anglana. En zij werd geboren in Somalië uit Ethiopische ouders en groeide op in Engeland en Italië en heeft een prachtige cd gemaakt die heet Ya Ketama Hot, oftewel The Belly of the City, de buik van de stad. En daar zingt ze allerlei liederen over Afrika dat snel aan het veranderen is en wat haar heel erg aan het hart gaat. Beetje melancholieke, sombere cd, maar als je ervoor in de stemming bent, erg mooi. Saba Anglana. Goed, we gaan verder met Youssou N'Dour. Die is minister van cultuur inmiddels geworden in Senegal, cultuur en toerisme. Maar af en toe verschijnt ook nog wel eens een cd van hem. En in dit geval een cd uit 1987 met live opnames uit Athene. Hier is Youssou N'Dour.

De eerste kennismaking buiten de Béarn met Oriona was op het folkfestival Dranoutet, waar de zangeres in 1994 een onuitwisbare indruk achterliet op het festivalpubliek. Bij onze zuidenburen had ze altijd een streepje voor. In Nederland is de zangeres nagenoeg onbekend. U hoort nu de drie laatste tracks van Sai.

Marie-Lie Orjonnat is geen productieve muzikante. Na Sai volgde elke 5 jaar een volledig album en tussendoor wat EP's. Dit jaar verscheen haar nieuwste 4e album La Destinada. Tot slot laten wij u daarvan 2 tracks horen die illustratief zijn voor de muziek van Orjonnat. Een ballade die door knappe arrangementen sterk dynamisch ontwikkelt tot een krachtig energiek lied. En een bijna fluisterende, ontroerende en iets wat melancholische song. Discover wordt voor de concertzender samengesteld door Marius Roeting.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Nou, en die bekende of onbekende Nederlander is dus Marius Routing. In 1974 verschijnt het debuutalbum van de Schotse formatie Contraband. Een piepjonge 17-jarige zangeres wordt bijgestaan door 5 nauwelijks oudere mannelijke muzikanten. Contraband was de eerste formatie in Schotland die op Angelsaksische school gestoelde folkrock bracht. Bewerkte traditionals, waaronder nummers toegeschreven aan Robert Burns, maar ook eigen composities en enkele fraaie ballads. Het debuutalbum bleek uiteindelijk ook de zwanenzang, want na pakweg een goed jaar viel de groep om diverse redenen uiteen. We zullen horen dat de afzonderlijke leden toch regelmatig met elkaar bleven samenwerken. Laten we eerst gaan luisteren naar de eerste 4 tracks.

Muziek van de groep Contraband en die bestond uit zangeres May McKenna, violist John Martin, gitarist Peter Kearney en drummer Alec Beard. En de multi-instrumentale broers George en Billy Jackson. De laatste beperkte zich hier nog tot basgitaar en cello. Contraband heeft wel een min of meer eigen geluid, maar de afwisseling in arrangementen is breed. Van een aan een strijkkwartet refererende begeleiding tot elektrische bluesrock en een stevig gearrangeerde traditional. En het maakt het totale album wat onsamenhangend en laat duidelijk een nog zoekende groep horen. Ter illustratie een volgend viertal tracks, waarbij de korte track een variatie op een klassiek thema is. Het wordt gespeeld door en op het hoofd van Alec Beard.

Contraband leende ook composities van collega's. Opvallend twee werkjes van de inmiddels in vergetelheid geraakte Britse folkzanger Richard Diggins. U hoort de twee tracks, waarvan de laatste inclusief de brassband, onderbroken door een knappe bewerking van de Ierse traditional Banks of Cloudy.

U hoorde de Iraanse tombakspeler Mohammad Reza Mortazavi met drie nummers van zijn laatste cd, getiteld Jira Deus. Als afsluiting van dit programma draaien we nog het nummer Beloved van de cd, Goblets of Eternal Light, van Ali Akbar Moradi en zangeres Bahar Movahed. De titels van de nummers en alle overige gegevens vindt u zoals altijd terug op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl. Ik neem nu afscheid van u en dit programma werd voor u samengesteld door Carolien Kleijren.

Beste luisteraars, welkom bij Concert Zende Live. Vandaag kunt u luisteren naar een optreden van Etenes Wassier en haar trio. Zij traden op tijdens het Houtfestival in Haarlem op 16 juni 2019 en natuurlijk waren wij erbij. Etenes Wassier is een diva in Ethiopië. Ze is een traditionele zangeres die in de jaren 90 namaakte in de clubs van Addis Ababa. En ze deed dat met gedurfde improvisaties op basis van het traditionele Asmari-repertoire. En het is van oudsher het domein van troubadours die zichzelf begeleiden op de masinko. Dat is een eensnarige vedel. In 2007 ontmoette Wassier de Franse gitarist en bassist Mathieu Sorisseau. En met de komst van contrabassist Sébastien Bakia is het trio compleet. Recensent Bas Springer zei hierover op de website van mixedworldmusic.com, ik citeer, je komt als luisteraar oren tekort. En oren tekort bij het trio van Etenes Wassier. Je zit voortdurend op het puntje van je stoel. Zoveel gebeurt er. U hoort vier nummers, te beginnen met Tezeta.

beaucoup.

Thank you.

0: Thank you.
1: U luistert naar het concert van Etenesh Vassilier Trio, dat plaatsvond op 6 juni 2019 tijdens het Houtfestival in Haarlem. De donkere klanken van de akoestische bas en contrabas zorgen voor een spannende achtergrond voor de expressieve en improviserende Etenesh. Nog 4 nummers en ze beginnen met Yene Avem.
2: Yene Avem. Tarkany, tawa tas chenkeni.

ይርበኛል ካልጋው ከተራሱን አከፍራሹ ላይ አንልብና ተጫውና ባር

U luistert naar de concertzender met New Folk Sounds on Air. Jozef Topping heeft de gave om meeslepende, intieme ballads te schrijven die echter nooit over het randje van de truttigheid of melodramatiek gaan. Maar hij kan ook knallen, zoals in Holding On To Love. Aldus Marius Roeting over de cd Ghost in the Shadow. U hoorde de zojuist genoemde titel. Dime laat op hun derde cd, Diversions, horen wat je van een traditioneel ingestelde folkgroep mag verwachten. Dat is de conclusie van Marco Pol over deze Schotse folkgroep. Een zangnummer nu in het Gaelic.

De laatste cd van het Britse Kumbawamba heet ABCDEFG. En in die letters en noten ligt de essentie besloten. Scherpe teksten in fraaie muziek verpakt. Alle songs wijzen naar een historisch feit waarbij muziek een essentiële rol speelde. Dat schrijft Joop van den Bremen over deze tip-cd. Hij is ook enthousiast over de dubbel-cd Veurbeelden van Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Wat aan beide schijven opvalt, is het evenwicht tussen de muziek en de tekst. Wij luisteren naar de bewerking van een lied van Tom Waits.

ons clubje van toen. Zijn die allen uit voet? José en het Kim, die kind, die komen wel in de boot. Ze drinken zich in een gouden en soms soepig met witse. Honger dat dus willen ze mich kriegen.

0: Wie is het eigenlijk met de Jan?
1: Als ze dat niet gehoord. Een ongeluk met haar wagen.
0: Nee.
1: Waarop in een slag door het heer.

0: de rand van het graf.
1: U heeft waarschijnlijk nog nooit van Everdina Fenna Krommendijk Kosters gehoord. Zij is een van de uitvoerenden op de cd-box Onder de Groene Linde. Deze, met name over de landsgrenzen populaire box, bevat opnamen uit het gelijknamige radioprogramma dat veldonderzoeker Ate Doornbos jarenlang in de vorige eeuw samenstelde. Doornbos overleed op 23 juli jongstleden en Joop van den Bremen herdenkt hem in een artikel. Dries Delru vroeg aan de Berbers-Marokkaanse en in Parijs wonende zangeres Hindi Zara waarom ze in het Engels zingt. Haar antwoord? De Berbertaal is eenvoudig en staat grammaticaal vrij dicht bij het Engels. Engels maakt me verstaanbaar over de wereld. Waar ik ook kom, begrijpt men mijn liederen, of het nu in Mexico, Slovenië of Japan is. Had ik stand-up in het Frans of in het Berbers gezongen, dan was dat zeker niet het geval geweest. Na Fascination van Hindi Zara volgt een track uit een compilatie-cd van de Franse chansonnier Mouloudji. Eveneens beschreven door Delru en tot slot een versie van het bekende Tri Martelot.

0: Drie Martelots in een bewerking van Jan van Schemner met Laurent Hautemart, François Fava en René Sette. Zij gingen een samenwerking aan waarover Dries Delru oordeelt. Het samenbrengen van de Bretonse en de Occitaanse taal leek niet voor de hand te liggen, maar de vier artiesten hebben elkaar uitstekend gevonden. De Amsterdamse, maar van oorsprong uit Marokko afkomstige singer-songwriter Kashmir Hakim is sterk beïnvloed door de folkprotestzangers uit de jaren 70. In een mooi artikel van Hans van Delen zegt hij, en ik citeer wederom: "Het was een tijd van politiek en protest. Tegenwoordig hebben we de welbekende vrijheid van meningsuiting. Soms heb ik het gevoel dat ik in de verkeerde tijd geboren ben. Iedereen is in deze tijd blijkbaar erg druk met de nieuwste computerspelletjes. Ik had in 1969 wel op Woodstock willen spelen en mijn zegje willen doen. Een droom? Ja."
1: Free people.

0: Dit was muziek van de in Nederland woonachtige Palestijnse muzikant Haytham Safia. De conclusie van Luther Zevenbergen over diens cd No Complications is als volgt. De melodieën liggen prettig in het gehoor en ademen de Oriëntaalse sfeer die je van een dergelijke cd mag verwachten. Toch mis ik wat diepgang. Hij is wel zeer enthousiast over de cd met muziek van Paban Das Baul. Al die toeters en bellen met westerse invloeden uit voorgaande samenwerkingen blijken helemaal niet nodig te zijn voor een boeiende en afwisselende cd.
1: Omor Kalia.

Het blokje Afrika werd ingeluid door het deels Zwitserse compagnie Jinjo. Rob van Nielen vindt hun album Sinia Nakono een schijf met enkele mooie tracks, maar vooral gericht op dans. En dat moet je live beleven. Muziker van Carlo D. krijgt meer krediet. In alle nummers klinkt een enorme positieve drive door. Een blijmoedigheid die aanstekelijk is en die ook de sociale bewogenheid van Carlo D. reflecteert.

In een blokrecensie bespreekt Marius Roeting een aantal albums van het Portugese Equilibrium-label. Wat betreft de kwaliteit steekt deze serie boven het maaiveld uit en laat andere producten in het genre altfolk, darkfolk, neofolk, paganfolk of hoe die verstrooiingen mogen heten, ver achter zich. We laten een track horen van het Hongaarse The Night and the Moon Spirit, gevolgd door muziek van de IJslandse Rahidor Grundal. Ilko Schilder schetst middels een interview haar carrière van jazz via mainstream naar eigentijdse IJslandse folkmuziek.

New Folk Sounds on Air werd samengesteld door Marius Roeting. Op de website www.newfolksounds.nl kunt u meer informatie vinden over het tijdschrift.

0: Garana, een programma van Pieter de Rooij. Over scholen en stijlen binnen de Noord-Indiaanse raga-muziek. Met opname van hedendaagse grootheden en hun vroegere leermeesters.
1: En in deze eerste uitzending van dat nieuwe programma een portret van de jonge zangeres Kaushiki Chakrabarty uit

Kaushiki zingt ragas in de stijl van de Pachala Kasur Gharana, een variant van de befaamde Pachala-school. Gharana

In de Patiala-stijl draait het om sensualiteit en om het fijnzinnig overbrengen van de directe emotie. In dit programma vertelt Kaushiki over deze zangtraditie en over haar carrière. En we vergelijken opname van haar muziek met opname van andere grootheden uit de Patiala-Kazoor-traditie.

nu hoort, is die van Kaushiki's moeder, Chandana Chakrabarti. Zij zingt een bhajan, een devotioneel lied ter ere van de god Krishna.

Chandana was Kaushiki's eerste guru. In interviews vertelde Chandana dat haar dochter eerder kon zingen dan spreken. Kaushiki was een muzikaal wonderkind. Al op haar tweede kon ze ingewikkelde melodieën en ritmes perfect nazingen.

0: Vanaf haar zevende krijgt Kaushiki les volgens het Indiaanse Guru Shishya systeem. Waarbij ze leert via een 1-op-1 methode van mondelinge overdracht. De leerling dient zich daarbij emotioneel, intellectueel en spiritueel over te leveren aan de leraar. Kaushiki leerde het Noord-Indiaanse raga-repertoire van haar guru Prakash Ghosh. En daarna volgde een lange leerschool bij haar vader, zanger Ajoy Chakrabarty.
1: There's a tradition in Indian musical, raga musical culture that when your teacher, your mentor is there, then before accepting somebody as your disciple, you take the disciple to your

De vader van Kaushiki, Ajoy Chakrabarty, nu 54 jaar oud, is een van India's grootste raga-zangers. Hij beheerst de belangrijkste zangstijlen van de Noord-Indiaanse raga-muziek: Drupad, Ghazal, Thumri en Bhajan.

0: mañana, cantando a mi toda noche llena.
1: U hoorde Oestaat Kalegaan met Raga Maand in een opname uit 1904. In zijn zang klinken de typische eigenschappen door van de Patjala-zangkunst, zoals het streven naar directe emotie en sensualiteit door middel van melodische versieringen en complexe ritmische variaties. Oestaat Kalegaan was de oom en guru van Oestaat Bade Ghulam Ali Khan. En dat is een legendarische zanger die werd geboren in 1902 en overleed in 1968.

0: Oestad Badi Ghulam Ali Khan is de grootste zanger die de Patiala-traditie tot nu toe heeft voortgebracht. En hij wordt beschouwd als een van de grootste Indiase muzikanten van de 20e eeuw. Kaushiki Chakrabarti is een en al lof over hem.
1: Ustad Badi Ghulam Ali Khan, whose lineage is kind of followed by our family and my father. He is one of the greatest musicians India and the world has ever produced, I would say.

Aandacht nu voor de Thumri-zang van de legendarische Oestaad Badi Ghulam Ali Khan. Een van zijn bekende liederen in deze romantische stijl is Yaad Piyaki Aye. En dat betekent, als ik weer aan jou terugdenk. In dit melancholieke liefdeslied vertolkt Badi Ghulam Ali Khan zijn gevoelens voor zijn vrouw, die in 1932 op jonge leeftijd overleed. We gaan luisteren naar Yaad Piyaki Aye door Badi Ghulam Ali Khan in een opname uit 1944.

0: Dat was Oestaat Bade Ghulam Ali Khan met Yad Piyaki Yaye. Aan de basis van de muziek van Kaushiki Chakrabarty staan raga's, waarvan er honderden bestaan, maar waarvan er zo'n 75 regelmatig worden uitgevoerd. Het woord raga betekent datgene wat de geest kleurt. Het aanleren van de raga's is een proces van jaren, doordat ze allemaal een eigen toonreeks hebben en ook bepaalde melodische kenmerken. Elke raga heeft een eigen karakter.
1: All skills, which means ragas, has to be mastered separately. And even if technically the scales are same, which means that you have the same number of notes, you have the same combination of notes for two different scales, but the ascending and descending order will be different, which has to be maintained throughout the performance to make it unique, because all scales are unique.
2: So that takes a very precise intonation.
1: Yes, very precise intonation, very detailed vision and very, very much detailed practice.
0: Buiten deze veel eisende technische aspecten draait het uiteindelijk natuurlijk om de artistieke prestatie. In de sterk aan regels gebonden improvisatie dient de artiest een eigen geluid te laten horen, een eigen klank die voortborduurt op de traditie van vroegere leermeesters. Een proces dat vele jaren in beslag neemt.
1: Something which needs years of dedicated practice and something which needs a mastery over the subject can never be easy.
0: De link die Kaushiki verbindt met de Pachala Kazur traditie van Bade Ghulam Ali Khan loopt via haar vader, Ajoy Chakrabarty. Zijn guru was namelijk Munawar Ali Khan, de zoon van de legendarische Bade Ghulam Ali Khan. Munawar Ali Khan, die we nu horen, werd geboren in 1930 en overleed in 1989. Hij zingt hier een bhajan, een devotioneel lied.

0: Munawar Ali Khan gaf de traditie van de Patiala Kazoor zangkunst door aan zijn leerling Ajoy Chakrabarty, de vader van Kaushiki Chakrabarty. Kenmerken van die zang zijn onder meer een open, natuurlijk stemgeluid en het streven naar directe emotionele expressie. En dat lukt dankzij een volmaakte stembeheersing die ondersteund wordt door een even volmaakte controle over de ademhaling tijdens het zingen. Desgevraagd vertelde Kaushiki Chakrabarty aan de samensteller van dit programma, Pieter de Rooij, er ook nog het volgende over.
1: Is it possible to tell us about the trademarks of that style? Is it possible to characterize it?
2: Yeah, predominantly you can say that it has a specific kind of voice throwing which is much more open than other gharanas or other styles. It has a very special place or special importance for sargams, which we call the notes, the sargams, and maybe very combination of note and combination of rhythm is one of the trademarks. And yeah, I think these are the trademarks.
0: Zowel Kaushiki als haar vader Ajoy staan bekend om hun fabelachtige stemcontrole en zangtechniek. We gaan nu twee keer het snelle slotgedeelte van de late middagraga Multani laten horen. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door Kaushiki. Ajoy en Kaushiki zingen dezelfde compositie, zodat het interessant wordt om hun interpretatie te vergelijken. Eerst horen we Ajoy Chakrabarty in een opname uit 1995. En daarna is zijn dochter Kaushiki te horen in een opname van het Amsterdamse Koninklijk Instituut voor de Tropen. Eerder

U hoorde uitvoeringen van Raga Multani. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door zijn dochter Kaushiki Chakrabarty. Vocale muziek vormt het fundament van zowel de Noord-Indiase als de Zuid-Indiase raga-muziek. De Zuid-Indiase composities zijn strakker en bondiger opgebouwd dan de composities in de Noord-Indiase muziek. En in de Zuid-Indiase muziek is veel minder ruimte voor improvisatie dan in de Noord-Indiase muziek. De Chakrabarty-familie zingt van ouds Noord-Indiase raga's. Maar Kaushiki heeft zich ook gestort op het Zuid-Indiase Karnatische raga-repertoire.

0: Dat was Kaushiki Chakrabarty in de Zuid-Indiaanse Varnam-stijl. In 2005 won Kaushiki de prestigieuze BBC World Music Award voor Pure, haar vierde album. De prijs leverde haar een internationale doorbraak en wereldwijde erkenning op. Een grote stimulans in haar carrière.
1: It inspires you to do better work. It inspires you to work more hard. It inspires you to achieve greater heights in music. It has given me a lot more exposure. It has given me a lot more people of the Western culture has noticed my name and my music through this

Kaushiki Chakrabarty is inmiddels een grote ster in de Indiase klassieke muziek. En de verwachting dat ze zal uitgroeien tot de grootste zangeres van de Noord-Indiase raga in de 21ste eeuw is zeker niet overdreven. We gaan eindigen met live-opname van het recent uitgebrachte album Kaushiki. We laten het snelle slotgedeelte horen van Raga Rageshri. Een romantische raga met een opgewekte toon. In het slotgedeelte voert Kaushiki de raga met veel vuur en passie naar grote hoogte. Vooral haar spectaculaire, razendsnelle melodieuze loopjes zijn een feest voor de oren. Kaushiki grossiert in onnavolgbare sargams, loopjes met de toonladdernoten sa, re, ga, ma, pa, da, ni. En ze trakteert uitbundig op akartaans, loopjes met a-klanken, en boltaans, loopjes met lettergrepen uit de liedtekst. Hoe dat allemaal klinkt, kunt u nu gaan horen. Luister naar Kaushiki Chakrabarty en het slotgedeelte van Raga Rageshri.

U hoorde Kaushiki Chakrabarti met het snelle slotgedeelte van de Raga Rageshri. Wilt u eens zien hoe Kaushiki Chakrabarti zingt? Surf dan naar YouTube op het internet. Daar publiceerde Pieter de Rooij de korte film Kaushiki Chakrabarti in Amsterdam, waarin de zangeres wordt geïnterviewd en fragmenten zijn te zien van haar optreden afgelopen voorjaar in Amsterdam. Tot zover deze eerste aflevering van Garana, een programma dat u één keer per kwartaal hier op de Concertzender zult tegenkomen. De samenstelling van Garana is in handen van Pieter de Rooij. Tot de volgende Garana.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: En dit keer hebben we in Discover aandacht voor Midnight Mushrooms, het magistrale album van Griffin. En blijft u ook luisteren tot het eind van deze uitzending, want dan krijgt u informatie over een uniek optreden van Griffin in Nederland. Maar zo klonken ze op het titeloze debuutalbum uit 1973.

Het geluid van de Britse viermansformatie was uniek met instrumenten als kromhoorn en fagot naast diverse fluiten. Door de komst van een basgitarist en het prominente gebruik van toetsen, met name van het elektrische harmonium, ontwikkelden ze van excentrieke aanpak van oude en traditionele muziek naar meer eigentijdswerk. Opvolger Midnight Mushrooms is een belangrijke stap in de ontwikkeling. Langere suites, een meer rocky geluid en veel dynamiek. Een ongeëvenaard meesterwerk is de titelsong van Richard Harvey, die de hele A-kant van de LP vult. Een suite waarin het leidmotief telkens repeteert en omgeven wordt door verschillende interpretaties.

En dat was de A-zijde van de LP. Dan gaan we luisteren naar de B-kant met een verzameling songs. Een traditional waarin drummer en zanger David Oberly excelleert. En ook eigen composities waarbij ieder groepslid zijn eigenheden etaleert. De lyriek en het onnavolgbare van gitarist Graham Taylor. Het barokke en excentrieke van fagotspeler Brian Gulland. En het symfonische van Harvey. Hier de nummers dus van de B-kant.

U luisterde naar Taner Akyol en aan uw aandacht voor Vishwa Mohan Bhatt. Jaren geleden speelde Mohan Bhatt samen met Ry Cooder en Bella Fleck. Op de cd Sleepless Nights heeft hij samengewerkt met de zanger van Counting Crows, Matt Melly. Vishwa Mohan Bhatt bespeelt een zelfgemaakte Hawaïaans-Hindoestaanse steelgitaar. U hoort hier een instrumentaal nummer van de cd Sleepless Nights.

En het was Vishwa Mohan Bhat. In het laatste deel van dit programma Wereldmineralen kunt u gaan luisteren naar de wereldberoemde Libanese zangeres Fairouz. Fairouz is inmiddels bijna 80 jaar oud en heeft 19 cd's op haar naam staan. Luisterend naar haar muziek zou je bijna vergeten dat ze uit een regio komt die al decennia lang leidt onder sectarisch geweld en oorlog. Ze blijft onverminderd prediken voor een vreedzame oplossing, zoals ook is af te leiden aan de titel van haar laatste cd, Efia Mal, vrij vertaald Ja, er is hoop. Ze maakte de cd in samenwerking met haar zoon Ziad Rabani. U hoort nu drie nummers van Fairouz.

U hoorde de Libanese zangeres Fayrouz met drie nummers van de cd Efi Amal. De volledige speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website concertzender.nl. Even doorklikken naar ons programma Wereldmineralen. Het programma is voor u samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Ladies and gentlemen, the Pentangle.
2: Zo klonk de aankondiging van het concert van Pentangle op 29 juni 1968 in de Royal Festival Hall in Londen. De uitvoerenden zijn voorgesteld.

gesteld. Het album dat centraal staat in deze discover is Sweet Child, het tweede album van de Britse folkgroep. In meerdere opzichten een opmerkzaam album. Pentangle is geformeerd rond de gitaristen Burt Jansch en John Ramburn, die voor de Pentangle al een duo vormden. Buitengewone gitaristen die velen hebben geïnspireerd. Jansch had feeling met de Amerikaanse volksmuziek, bijvoorbeeld de blues en de fingerpicking, maar was ook zeer geïnteresseerd in Britse folksongs. Ramburn zat meer in de hoek van de renaissance en barokmuziek, maar deed later ook uitstapjes naar bijvoorbeeld de Indiase muziek. Het duo werd aangevuld met jazzbassist Danny Thompson, die voorheen onder meer bij Alex's Corner had gespeeld, evenals jazzdrummer Terry Cox. Stemgeluid van de formatie is Jackie McShee, oorspronkelijk ook uit de jazzhoek, die al snel in het folkcircuit belandde als floorsinger. De mix van invloeden leidde tot een volstrekt uniek geluid, waarvan hier de eerste voorbeelden.

0: Pentangle was sterk vernieuwend. De band schroomde niet om a cappella liederen naast een improvisatie van een jazzcompositie te zetten. Zo ontstond een unieke sound, akoestische folk jazz avant la lettre. Terry Cox introduceerde het klokkenspel als volwaardig instrument. De unieke bewerkingen van de Britse traditionals resulteerden in enkele klassiekers, waaronder Bruton Town, de afsluiter van het volgende blok.
1: Now we have the star turn of the show. Coming up, Jackie is going to sing us a song called So Early in the Spring.

We hebben vanwege de speelduur zoveel mogelijk applaus, ook tijdens de medleys en aankondigingen, uitgefilterd. In de CD-heruitgave van Sweet Child werden bonustracks toegevoegd. Daarvan hoort u nu 3 live versies van composities, afkomstig van het titeloze studiodebuut van de groep Pentangle.

Sweet Child was een dubbelalbum. De eerste plaat was gevuld met het liveconcert, de tweede met nieuwe studioopnamen. Pentangle was zijn tijd ook hier vooruit, want je kan dit als de voorloper zien van wat we nu de Special Edition Disc of de Extended Version zouden noemen. Een gratis bonus cd'tje met live opname bij een reguliere uitgave. Van de studioplaat 5 tracks met 2 Pentangle standards, de traditionals Sauvé en The Trees They Do Grow High.

U hoorde Pentangle met van hun album Sweet Child, I Loved Alas, Three Part Thing, So They in Time and The Trees They Do Grow High. De originele formatie viel in 1973 uiteen en maakte een herstart in 1982. Na diverse wisselingen werd de groep in 1995 definitief ontbonden. Met haar naam als toevoeging maakte McShee een doorstart. Zowel Jansch als Ranborn zijn inmiddels overleden. Danny Thompson is een zeer veelgevraagd sessiemuzikant en Terry Cox schijnt niet meer muzikaal actief te zijn. We sluiten deze disccover, die werd samengesteld door Marius Roeting, in elk geval toch opgewekt af.

0: Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Vereerd zijn wij met een drietal gasten, Satyakam Mokamsing, vergezeld door sarodspeler Martijn Baaiens en tabla-speler Matwala Prem. Een wat anders ingedeelde uitzending dan anders. En dat komt met name door de stukken die jullie gaan spelen. Of eigenlijk is het maar één stuk in drie fases. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Satyakam gaat ons daar alles over vertellen. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dank je.
0: Zeg dat goed? Eén stuk verdeeld in verschillende...
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Eerst wil ik nog een paar dingen over jou weten. Hoe ben je in contact gekomen met de Indiase muziek?
1: Dat ging eigenlijk via mijn ouders. Dus met de opvoeding. Toen ik 7 was, toen zat ik in India. Toen deed mijn vader daar dus onderzoek op het gebied van muziek en cultuur, sanskritisme en alles. Dus hij had veel interviews en zat veel bij concerten, dus op die manier kreeg ik het mee.
0: Jij ging mee?
1: Ja, en ja. Viool wou ik altijd al leren.
0: Je wou altijd al viool?
1: Ja, daarvoor al.
0: Maar voor je 7 was?
1: Ja, zo rond de 5,

0: de vierde.
1: En waarom wilde je dat?
0: Ja, dat weet ik niet. Het was gewoon de sound of het instrument zelf sprak me aan.
1: Ben je daar ook geboren in India?
0: Ja, in New Delhi.
1: Misschien ook omdat het past bij dan je roots, zeg maar. Of ja, als je daar zo in die...
0: Ja, het past er wel goed bij, omdat het wordt, in India is het helemaal adapted als Indian instrument. Maar omdat ik zelf ook halfbloed ben, is het een goede mix van een westers instrument dat ook toch is geaccepteerd in India.
1: Ja, want het is een westers instrument, ja. Viool.
0: Ja.
1: En geaccepteerd in India, zeg ja. Jij. Wat doen de Indiërs er anders mee dan wij?
0: Ja, hij is dus anders gestemd. In plaats van GDAE is hij normaal EBEB. Dit keer is hij anders, omdat ik met Sarod samen speel. Mm-hmm. Maar hij is dus echt meer afgestemd als hoe je de stem gebruikt. Dus als één lange snaar die de hoogte makkelijk in kan gaan.
1: Hmm. En jij was al heel jong toen je wist, dit wil ik zelf ook gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en waarom juist de viool? Dat weet je ook niet meer?
0: Nee, het was gewoon iets altijd waarbij ik nooit heb nagedacht. Het was gewoon,
1: spelen je ouders zelf ook?
0: Ja, mijn vader die was vroeger tabla speler. Of ja, die leerde dat. En die is later meer in de richting van onderzoek gegaan in plaats van het spelen.
1: Hm. En hoe lang heb je uiteindelijk in India gewoond?
0: Niet zo lang. Toen ik klein was, een jaartje. En voor de laatste paar jaren zit ik daar steeds... 2 tot 4 maanden.
1: Ga je er steeds naartoe?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heb je er heel kort gewoond, maar dat heeft je eigenlijk wel diepgaand beïnvloed. Want
0: ja, precies.
1: Je bent nu nog steeds bezig met die Indiase muziek.
0: Ja, ja, ja.
1: En, heb je die ook daar bestudeerd?
0: Ja, ja. Nog regelmatig ga ik op en neer om te blijven studeren in India.
1: En raak je ooit uitgestudeerd?
0: Nee, elke keer hoe meer je leert, realiseer je hoe minder je weet. Dus...
1: Dat is een bekend mantra, hè? Hoe meer je...
0: Ja. Dus uiteindelijk weet ik helemaal niks wanneer ik...
1: Dus je blijft maar teruggaan naar India. Ja. Ja. We gaan een raga horen, heet het, hè?
0: Ja.
1: Die zijn luisteraars van de Concertzender niet onbekend, dankzij de programma's samengesteld door Jan Kruijt. En ik ben nu heel blij dat jij hier bent om er iets meer over te vertellen. Want leg eens uit, wat is het?
0: Raga, dat betekent dat wat de geest kleurt. Het is modale muziek, dus je werkt maar met 1 toonladder in 1 pitch. Dus dat verandert nooit. En dat wordt begeleid onder de tampura die pitch constant aangeeft. En je speelt altijd in 1 toonladder dus. Met wel vaste regels, belangrijke noten. Je hebt hiërarchie tussen de noten in en regels hoe je ze benadert.
1: Dus het ligt wel behoorlijk vast ook aan de ene kant.
0: Ja, ja, je leert al die regels om daarmee binnen je vrijheid te vinden. En harmonie is er niet zoals we dat kennen in het Westen. Maar die wordt wel gemaakt hier met de drone, de grondtoon van de tampura. Waardoor je... toch wel elke keer een soort van akkoord krijgt in combinatie met de toonladder en de grondtoon.
1: Dus de raga is eigenlijk het raamwerk, kan je zeggen. En daarbinnen kan er van alles gebeuren en variëren.
0: Ja,
1: of ligt dat ook voor een groot deel vast?
0: Nee, het zijn toch gewoon, je kent de regels en als je die eenmaal kent, dan is het is net als in het verkeer leren rijden. En na een tijdje moet je gewoon alle regels en borden kennen, dan kan je kiezen waar je naartoe wil gaan.
1: Mm-hmm. En wat gaan jullie nu voor ons spelen?
0: Nu spelen we Raag Jog. Dat is ook wel de blues in India's klassieke muziek.
1: Oh, Raag Jog.
0: Ja.
1: Oké, en waarom heet hij zo? Dat weet je niet.
0: Ik heb geen idee.
1: Dan moet je nog even voor de terug naar India. Maar het is en dat is in de programma's van Jan Kruijt ook. Hè? Daar heb je een raga voor de late middag of een raga voor de avond of voor de nacht. Wat maakt dat uit?
0: Het is toch hier... Zoals ik al zei, het betekent dat wat de geest kleurt. Dus je creëert een bepaalde sfeer, een specifieke. En in dit geval is het voor de late nacht. En is het een beetje, ik kan zeggen romantisch. Maar er zit toch ook weer een feeling van hoop en angst in.
1: Hm. En hij bestaat uit, zeg, 3 delen. Ja, dat hadden we aan het begin al over. Dus wat gaan we zo meteen horen?
0: Wat we vandaag spelen wordt een alaap. Dat is een interlude, een slow movement... Waar er zit geen puls in die muziek. Dus daarbij wordt echt de sfeer neergezet van de raga. En daarna komt een compositie in 10 talen. Het is een cyclus van 16 beats. Dat is eigenlijk het punt wat je gebruikt om eigenlijk het thema, of net als een standard, waarbij op je terugkomt om daarbuiten te improviseren. Mm-hmm. De bandish is dat.
1: Bandish.
0: Gevolgd door... Door een gat, dat is dan een instrumentale compositie, die is dan ook in hetzelfde ritme, maar daarbij versnelt het cyclus, dus het gaat steeds sneller tot je een bepaalde climax bereikt.
1: Oké, maar nu is het eerste deel, een
0: alaap? De alaap, ja.
1: Oké, nou Martijn Baeyens, En Matwala Prim zitten al klaar. Ja. Jij moet je nog even gaan vervoegen daar. Ga dat lekker doen.
0: Ja.
1: Satyakam Mokashing, zij gaan voor ons spelen. Dank tot nu toe ook voor de uitleg van deze raga. Hans Meerman wist dit ook allemaal nog niet. Dus ik kijk helemaal blij nu. Weer wat geleerd. En als jullie er klaar voor zijn, dan zou ik zeggen... Ga jullie gang.

0: Mogen we applaudisseren? Nou. Ja. Of Satya Kam, kom je nog even bij aan tafel zitten als je wil. Of zijn er ook regels voor dat je moet wachten tot het helemaal het hele stuk?
1: Bij een interview niet, nee.
0: Oké. Want dat zat ik nog te bedenken. Ik zag jullie steeds naar elkaar kijken ook, zeg maar. Jij, hè, de rest kijkt wat jij doet en dat stemt daar hun aandeel op af, hè? Zo werkt het een beetje.
2: Je moet er geen beeld bij hebben,
0: dus je moet het nu allemaal uitleggen.
2: Het is een samenspel. Dus, of eigenlijk meer een soort gesprek dat we nu voeren. Mm-hmm. Dus nu zijn het meer idee-uitwisselingen over Van der Raak zelf, hoe erover gedacht wordt. En je geeft elkaar af en toe de beurt. En soms kan je nog wel eens een begeleidende noot aanhouden. Of net iets na echo wat de ander heeft gespeeld.
0: Mm-hmm. En kunnen wij in het Westen deze muziek zeg maar begrijpen zonder dat we verder iets van Indiase muziek afweten?
2: Ik denk het wel, want we kunnen ook gewoon. Ik denk dat mensen ook gewoon naar muziek op de radio luisteren zonder noten te kunnen lezen of te begrijpen wat er gebeurt.
0: Mm. Maar als jij zegt, dit is binnen de raga's, dus dit wordt beschouwd als een van de blues raga's. Ja. Dan stellen mensen zich misschien toch andere dingen bij voor.
2: Ja, dat wel. Maar het gaat meer dan om de blue note die het effect creëert, wat mm-hmm. je ook in blues zelf hebt.
0: Hoe ontvangen wij deze muziek? Waar speel je bijvoorbeeld?
2: Dat is dan meer in de scene van de wereldmuziek en... je hebt dan ook weer de yoga-wereld, de spirituele sector. Dus daarbij hoort Indiase muziek, dat is heel populair. Net als in de tijd van Flower Power had je ook met Ravi Shankar. Dus hetzelfde mm-hmm. soort publiek.
0: En is daar genoeg in te doen, vind jij? Of waar ga je voor naartoe?
2: Ik denk dat er wel genoeg is. Misschien niet in Nederland, maar er is wel gewoon een markt voor.
0: En reis jij daar ook allemaal naartoe dan? Of ga je gaat af en toe nog naar India, zei je, om bij te leren en om te studeren. Maar ga je ook, of is Nederland nu echt je uitvalsbasis?
2: Nederland is meer, het is meer omdat ik er woon. Maar het is voor mij niet de juiste plek eigenlijk voor deze muziek. Maar dat heeft ook weer te maken met die tijden waar we nu in zitten. Dat heel veel theaters gewoon sluiten.
0: Ja. En hoe heb je eigenlijk Martijn en Matwala ontmoet?
2: Martijn die heeft ook op conservatorium gezeten. Dus die is voor mij afgestudeerd. En even kijken, hoe ken ik hem? Ja, dus gewoon via het conservatorium. En we hadden een keer zijn we per ongeluk samen geprogrammeerd.
0: Jullie samen? Terwijl,
2: dat was bij een festival waarbij we eigenlijk om zijn beurt zouden spelen. Maar omdat we allebei de tabla spelen kennen, dachten ze... Zonder met ons te overleggen dat het wel leuk zou zijn als we gewoon met z'n drieën speelden.
0: Ja.
2: Maar het heeft goed uitgewerkt. Dus,
0: dus het is eigenlijk toeval geweest.
2: Ja.
0: Ja, en nu spelen jullie regelmatig samen. Of speel je ook met andere muzikanten?
2: Nee, er zijn nog
0: wisselende samenstellingen.
2: Andere, ja.
0: Het is eigenlijk een soort gelegenheidsformatie.
2: Meestal is het alleen samenspel tussen de solist en de tabla-speler. Mm-hmm. En dit is, het heet Jugo Bandi, dus samenspel tussen twee solisten.
0: En nu ga je deel 2 spelen.
2: Ja.
0: En dan fris ons geheugen nog even op, want je hebt het net eigenlijk al verteld. Maar waar moeten we op letten? Wat horen we dan?
2: Nu komt er dus de ritmische begeleiding van de tabla komt erbij. En de compositie, dat is meer het... die geeft het plaatje meer van de raga in een ritmische vorm aan. En dat is eigenlijk je thuispunt waar je op terug kan komen naar je improvisatie.
0: Ah ja. Nou, dan weten we in ieder geval even waar we op moeten letten voor mensen die niet zo geschoold zijn in de Indiase muziek. Ga je gang. En dan gaan we luisteren. Naast Satya Kam Mokka Singh, Martijn Baijens en Matwala Prim.

0: Satya Kam Mokam Singh, Martijn Baaiens en tabla speler Matwala Prem. Wil je misschien even aan tafel komen zitten, Martijn en Matwala? Satya Kam eigenlijk ook, mag ook wel hoor. Dan vertel ik even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En mijn gasten heeft u net horen spelen. Ze speelden, of daar zijn ze eigenlijk nog steeds mee bezig, een late nacht raga bestaande uit 3 delen. 2 hebben we er al gehoord. Martijn Baaiens komt naast mij zitten. Satya Kam heeft zijn roots in India, Martijn. Maar jij ziet er toch echt als Hollands welvaren uit. Dus hoe kom jij nou in aanraking met die Indiaanse muziek?
1: Ja, ik heb mijn fysieke roots in het zuiden van Holland, inderdaad.
0: Al een stuk dichter bij India, ja. Wou je zeggen. Dan.
1: Er is wel een stukje in mij ook wat... Als de resonantiesnaar wel heel erg op en neer gaat als ik Indiaanse muziek hoor.
0: Ja? Hoe komt dat? Wanneer heb je dat voor het eerst gemerkt? Dat je dat zo aanspreekt?
1: Ik denk dat er wel stijlen waren toen ik opgroeide. Ik ben als gitarist opgegroeid, zou je kunnen zeggen. Als jongs af aan gespeeld. Getokkeld op een ukuleletje en vrij snel klassieke gitaarles. Maar ook jammen met bandjes, improviseren, herrie schoppen. En dus ik was altijd wel met stijlen in de weer die heel veel op improvisatie gebaseerd waren. Maar het kwartje viel pas toen ik tijdens mijn conservatoriumstudie in Den Haag les had bij Robbie Favri. Heel inspiratievolle docent. En die naast klassieke westerse muziek ook bezig was om zich te ontwikkelen in de Indiaanse klassieke muziek.

0: dat soort jongens, Robert Johnson. En dat is voor mij dat je dus een enorme, enorme emotionele expressie hebt met die, ja, dat schommelen tussen de noten, wat je niet in westerse klassiek hebt op zijn hoogst als een soort effect, een glissando. Maar dat heeft een heel andere betekenis. Maar bij blues heb je dat wel. Echt het uitdrukken van het diepste van je ziel door middel van die microtoniek. En dat heb je ook in Indiase muziek en dan ook met een hele ontwikkelde, verfijnde, ontwikkelde traditie van duizenden jaren oud. Dus dat fascineerde me mateloos.
1: En ben jij er ook voor naar India geweest?
0: Ja, sinds tijdens mijn gitaarstudie. Sinds, tijdens mijn sarodstudie ben ik op een gegeven moment naar Calcutta gegaan. En daar kom ik nu sinds 12 jaar bijna jaarlijks.
1: Ik zeg nog een keer, jammer dat er geen beeld bij is. Jij zit in kleermaker, zit op je stoel naast mij. En nee, dat mag, maar dat viel me op. En ik zag straks ook dat er allerlei kledingstukken hier verspreid lagen. Maar je hebt gewoon een andere broek aangetrokken.
0: Ja, we zouden eigenlijk naakt gaan spelen, maar dat mocht uiteindelijk niet worden. Dus,
1: Van wie mocht dat niet?
0: Productieleider. Satya Kaur.
1: Mag best hoor. Matwala.
0: Nee, het was gewoon te koud.
1: Dat was gewoon te koud, oké. Matwala, jij bent niet in Nederland geboren.
2: No, I'm Italian.
1: Yeah, but you're Italian and you're born in Italy.
2: Yes.
1: So how did you get in contact with this music?
2: Well, it's a short story. It happened many years ago, around 85. I was doing my army service and I was asked to make security for a very famous musician coming from India. And that happened to be Pandit Ravi Shankar and Pandit Kumar Bose. So, you know, bringing them to the airport, from the airport to the hotel, and not having a clue that these guys were going to show me my future. And then after the concert, I was so mesmerized by this instrument. I used to play drums before. And so I asked, you know, in my feeble English then, if I could play this instrument. And Ravi Shankarji says, of course you can. And what I have to do, you know, I was 20 years old.
1: Yeah,
2: I say, just go to India and what about a master? Oh, he will find you.
1: Okay.
2: Oh, he will find me. I say, okay.
1: Then,
2: I finished my army service, and in 86, 20 years old, I landed in Bombay, and the first thing I did, I looked for this particular figure, and then he ended up in being Pandit Shashi Kambelare, which passed away 2 years ago. He was the nephew of Pandit Taranath Ji, a legend in the Indian classical music, and twin brother of Pandit Ravi Shashi Belare. So already in the 40s, they were going with this Jawab Sawal Jugal Bandi question and answer on stage, and they were very much on demand. And we are talking of the 40s and the 50s. They brought this tabla solo played together, you know.
1: Matwala Prem legt even heel kort uit. Hij heeft een dienst gezeten in Italië, is geboren in Italië. En hij zat in dienst en was belast met de beveiliging van wat hem later bleek, de beroemde Ravi Shankar. En toen vroeg, en hij, dat sprak je aan, hè? Het spelen op de drum, zal ik het maar kort even noemen, maar wat je nu ook speelt. En toen heb je gevraagd, wat moet ik doen? En toen zei hij, nou, of kan ik dat ook? En toen zei hij, ja, dat kan jij ook. En als je naar India gaat, dan
2: I lived there for around 15 years.
1: 15 jaar heb je in India gewoond. Is het een voorwaarde, Satya Kam, om daar ook echt te zijn geweest en te hebben gewoond en te hebben gestudeerd? Is het anders mogelijk om deze muziek goed te spelen?
3: Nou, het geeft wel een hele flinke boost. Dus wat je daar leert in korte tijd, datzelfde kan je misschien wel in Nederland ook leren, maar dat zou dan veel langer duren. En het is ook gewoon, je krijgt die flavor mee, doordat je in die omgeving bent met de taal en
1: alles eromheen.
3: Alles eromheen. Je krijgt de full package. Het is maar hier, als je het hier zou leren, dan je hebt de cd's wel en je hebt YouTube. Je hebt af en toe wel wat concerten of leraren die langskomen, maar je moet toch je hebt to get marinated in de sauce. voordat de smaak intrekt, net als met de muziek.
1: Dus eigenlijk moet het, zeg je, ja.
3: Ja, het moet wel. Het is net als je goed kung fu wil leren vechten, zou je toch in de Shaolin Tempel de real deal moeten leren.
1: Ja. Even wat vragen van mensen die ik hier heb opgevangen. Want we hebben publiek natuurlijk ook in Acoustic Roots. Iemand zei, waarom houdt u die viool vast als die hem vasthoudt? Jij dus?
3: Omdat die Indiase muziek was vroeger. Dus het was gewoon een religieus gebeuren in de tempel. Dus aanbidding naar een bepaalde god. En dat ging dus met de rug naar het publiek. Want ze bidden allemaal dezelfde kant op. En dan was het een ritueel naar dat beeld toe. En daarvoor hadden ze recitaties en die zijn zich gaan ontwikkelen met de tijd. Het werd muzikaler en er kwam uiteindelijk kwam improvisatie in. Dus het is toen meer een vorm van, dat is klassieke muziek.

0: grof. Mensen zijn het gaan gebruiken om te entertainen. Dus, maar basic idee van de ritueel is nog altijd gebleven. Dat zittend gebeurt met het idee daarachter. Mm-hmm. En ja, dat geldt dus ook voor de instrumenten. Dus viool is zo aangepast dat het ook zittend gespeeld kan worden. En de reden dat het dan op je voet rust is dat je meer die zware, snelle slides kan maken. Wat voor meer verkrampingen kan verzorgen als je dat staand zou doen of in de westerse positie.
1: Dus dat is het antwoord op de vraag, wat ik zei vanuit het publiek. Iemand zei ook, goh, is niet leuk een danseres erbij, Martijn? Gebeurt dat ook wel in India?
2: Nou, niet zozeer bij echte klassieke muziek die wij spelen. Maar je hebt wel de klassieke dansvormen wel, wat wel begeleid wordt met muziek die wel geënt is op de Indiase raakmuziek. Maar wat wel leuk is natuurlijk hier in Nederland, heb je naast dat wij klassieke Indiase muziek spelen, spelen we ook, met name in de zomer, op festivals, spirituele festivals, open-up festivals, yoga festivals, waar soms ook wel hele leuke danseressen zijn die dan de behoefte hebben op onze muziek te dansen. En dan zou ik zeggen, ga gewoon in gang.
1: Maar iemand zei hier ontzettend nee.
2: Heel inspirerend soms hoor. Dat is echt heel bijzonder wat je dan soms voorbij ziet komen.
1: Oh ja, vertel eens, wat zag je voorbij komen?
2: Nou ja, gewoon hele inspirerende, mooie dansende dames. Mogen ook dansende heren zijn in principe ook, hoor.
1: Dat is ook oké. Okay. Ja, dat is ook goed. Oh, gelukkig maar. Ja, oké. Okay. En wat ik me nog afvroeg, want jullie vertelden al, die zijn alle drie in India geweest en gaan er regelmatig ook nog naartoe. Hoe wordt die muziek daar dan beleefd? Govert Jan Bach zegt wel eens van, ik kan geen cd van Bach luisteren en iets anders tegelijk doen. Ik moet dan ook echt alleen naar die cd luisteren. Ik kan er niks bij doen, niet eens koken of zo. Hoe wordt die muziek daar beleefd? Gewoon ook klassiek zoals wij hier, we gaan naar een concert. Of staat die de hele dag, hoor je die muziek de hele dag overal? Hoe gaat het daar?
2: Klassieke muziek is niet wat je in de bus hoort of over straat. Het is meer Bollywood liedjes en allerlei lichte muziek. Die soms wel, met name de oude Bollywood muziek, wel heel erg gebaseerd kan zijn op raga muziek. Maar niet traditionele muziek als zodanig. Dus het is in concerten waar mensen echt wel luisteren. Ook dat mensen hier in het concertgebouw gaan naar westerse klassiek luisteren. Ik denk wel dat het minder steriel is als hier. Er zijn wel vaak ook gelegenheden dat mensen even naar buiten lopen, een kopje thee te drinken. Of als iemand echt iets te zeggen heeft, dan is het niet dat het niet kan. Maar er is wel echt focus, er wordt echt geluisterd. En muziek luisteren, ja, in principe ook als je het echt goed wilt doen, dan luister je. Dan kun je inderdaad er alleen maar naar luisteren. Maar ja, het is ook niet. Kijk, een cd is een opname, is niet de persoon die speelt zelf. Dat vind ik trouwens ook over westerse klassiek. Het is heel mooi dat je dat zo heilig maakt. Maar het is niet Bach zelf die zit te spelen. Soms kun je dan best een gesprek voeren. Mm-hmm. Maar als je echt goed naar de muziek wil luisteren, dan moet je gewoon wel gefocust zijn en echt luisteren. Maar ik denk dat het eigenlijk met alle goede muziek is.
1: Ja. We gaan naar het laatste deel luisteren. Zeg nog even wat het is, Zetjevan.
0: Ja, dus dat wordt een gut, een instrumentale compositie in tiental, wordt ook wel Ati Drut genoemd. Drut is snel en Ati, dat betekent gewoon heel erg. Ati Drut betekent dus heel erg snel.
1: Heel erg snel.
0: Ja, dus het tempo dat zal steeds meer opvoeren tot de climax.
1: Nou, heel goed. Neem je die plek weer in, zou ik zeggen. En dan gaan we daarnaar luisteren naar Satyakam Mokam Singh, Matala Prem en Martijn Baaiens. Te gast het hele uur al in Acoustic Roots.

0: Satya Kalmokka Singh, Matwala Prem en Martijn Baaiens speelden voor ons in Acoustic Roots. Satya Kalm, ik wil je nog even vragen naar je toekomstplannen. Wil je daar nog even kort iets aan mij over vertellen? Heb ik een beetje licht hypnotiserende werking ook, zo'n raga, of niet?
1: Ja,
0: dus als je je ogen dicht doet en je gaat er helemaal in, het is heel rustgevend.
1: Ja, dat is een van de...
0: Het laatste stuk was natuurlijk wel...
1: Ja, nee, dat is de bedoeling eigenlijk, als het zo... dat de uitwerking daarvan is.
0: Nou, dat is goed gelukt. Dus.
1: Dank je wel.
0: Wat zijn je plannen? Je zei al, het is niet zo'n heel goed klimaat om Indiase muziek...
1: Ja, dat klopt.
0: Hier verder te brengen, maar wat ga je doen?
1: Ja, dus naast Indiase muziek ben ik ook al veel bezig met zijprojecten. Dus ik... bijvoorbeeld gewoon in de diffusentjes tussen jazz en India's. Of ik ben nu ook meer bezig met tussen Afro, mm-hmm. Indian jazz. Dus het gaat dan meer om het viseren, om toch mijn eigen ding te kunnen doen, maar ook om het publiek te interesseren. Mm. En daarnaast is het nog, blijf ik wel gewoon fulltime in de Indiase muziek doorleren en de mogelijkheden exploren.
0: Heb je alweer een bezoek aan India gepland?
1: Ja, dit jaar waarschijnlijk niet, maar na de zomer dan komen de plannen weer.
0: Dan gaat het weer verder. Dus eigenlijk ben je in de breedste zin van het woord ook met wereldmuziek bezig, als je al die gebieden aan het verkennen bent die je net noemde. Met de Afro kant op. En een waardig vertegenwoordiger van wereldmuziek bij ons in Acoustic Roots. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn.
1: Alsjeblieft.
0: In deze gelegenheidsformatie, zoals ze zeiden, want jullie spelen niet altijd samen. Nogmaals, dank je wel en hou ons op de hoogte.
1: Ja, zal ik
0: doen. Dan zien we elkaar, wie weet, nog een keer. Dit was Acoustic Roots live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman. We gaan gewoon door op de achtergrond. Martijn kan er geen genoeg van krijgen. En presentatie Karin van der Boogaard. Tot de volgende keer.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Mariama. Deze uitzending is gewijd aan muziek uit Mali. Mali, een land waarmee muziek onlosmakelijk verbonden is. Een land waarvan muziek de grootste schat, het grootste exportproduct is. En degenen die de muziek daar dreigden te verbieden, die komen niet uit Mali. Muziek, daar zijn Tuaregs als Bambara het over eens, hoort bij Mali. En we starten in de Sahara-woestijn met een gezamenlijke live-opname van de Tuareg-groepen Tarti en Imahan. De eerste is een traditionele groep vooral bestaande uit vrouwen en de tweede een moderne groep met elektrische gitaren. En daarna luisteren we naar het Al-Bilali-Soudan. En deze groep speelt Takamba, een muziekstijl waarin volop geïmproviseerd wordt op de Tehardent, een elektronisch versterkte Ngoni. En de Ngoni is weer een snaarinstrument, een Afrikaans snaarinstrument. Onder andere gemaakt van kalabas. En het wordt ook begeleid, deze muziek, op de kalabas, dan een slaginstrument. De leider van deze groep, Abalov Yatara, speelt ook vaak op opnames van Kaira Arbi. En die is te horen in de derde track van dit eerste deel. Het nummer heeft dezelfde titel als die van Al-Bilali, Soudan. Het is een lofzang op een legendarische Tuareg genaamd Djaba. Maar de twee nummers lijken in het geheel niet op elkaar. Luister u maar. Wel speelt Abalov op beide tracks mee.

jungle.

matar, todas matar.

wat dank je.

Van Kaira Arbi is het maar een kleine stap naar de muziek van Mamadou Kelly. Gitarist en zanger Mamadou Kelly heeft zijn sporen verdiend in de bands van Ali Farka Touré en Afal Bokoum Alkibar. Hij stapt nu in de spotlights met zijn eigen band, waarin zijn muzikale verleden duidelijk doorklinkt. Zijn nummer gaat over het feit dat je hard moet werken om je eigen geld te verdienen. Je hand ophouden als je gezond bent, dat is geen optie. En vervolgens hoor je een rauwe, hoekige track van Ngoni-grootheid Basekou Kouyaté, waarin Zoumana Tereta figureert. Wie meer wil weten, die kan dat natuurlijk lezen op onze site. Ik heb het dan over de speellijst. En de site is concertzender.nl.

Ni bakarijan wele ka bɔ mali la

Dit is de Concertzender met het programma Mariama in zijn geheel gewijd aan Mali. Na Basekou Kouyaté en Soumana Tereta is het tijd voor twee andere topartiesten uit Mali. Te beginnen met de minst bekende van de twee, namelijk zanger en gitarist Sidi Touré. Zijn laatste cd, Alafia, is een oproep tot harmonie, tot vrede. En vooral natuurlijk in zijn moederland Mali. Je hoort dan ook het nummer La Paix, oftewel Peace. En daarna behandelt Habib Koité dezelfde thematiek op het net verschenen cd Zo, maar wel allemaal via een iets meer indirecte weg. We sluiten de uitzending af met twee tracks uit het jagersrepertoire van Mali. De jagers zijn namelijk gerespecteerde figuren binnen de Bambara-traditie. Een broederschap gaat terug tot het begin van het Mandingo-rijk en het is een eerste vorm van sociale organisatie. Naast de typische muziek op de donzo, ngoni en percussie zijn mystieke kracht en occulte kennis belangrijke kenmerken van de jagersgemeenschap. En ook hebben ze veel kennis van fauna en flora, waaronder de kennis van geneeskrachtige kruiden. Dat jagersmuziek sterk verwant is aan Gnawa uit Zuid-Marokko, dat blijkt uit de combi van Sekouba Traoré uit Mali en Mohamed Ghinia uit Marokko. In 2000 spelen zij samen in het helaas niet meer bestaande Zuiderpershuis. En dat staat in Antwerpen of stond in Antwerpen. Sekouba beschouwde Mahmoud als een van de zijn.

0: En zo besloten we deze aflevering van Mariama, een programma van Francis de Souza. Reageren kan natuurlijk op dit programma, dan mailt u naar mariama@concertzender.nl.
1: It's just a song where you can dance to. It's very nice to sing to.
2: Discover, een zoektocht van de Concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
0: En in deze Discover een opmerkelijk album uit de geschiedenis van de rootsmuziek. Zo begon het ooit met de Bretonse groep Trianne, bestaande uit de drie Janne Jean-Louis Jossic, Jean-Paul Corbino en Jean Chocan.

Les Prisons de Nantes, van het debuutalbum Un Anoude, brave, inmiddels gedateerde uitvoeringen van Franse, Bretonse en een enkel Brits lied. Muzikaal klinkt de Amerikaanse folk uit de jaren 60 sterk door. Het trio Trijan evolueert met vierde lid Bernard Baudrier. En de gezapigheid maakt plaats voor dynamiek. Akoestische instrumenten worden samengevoegd met elektrisch versterkte instrumenten en drums. En zo ontstond een uitgekiende mix van akoestische folk en folk rock. In een ander krijgt gestalte op het vierde album van de formatie, La Découverte ou l'Ignorance, blijkt een keerpunt in de carrière van de groep. Een eerste selectie.

De nadruk op het album La Découverte ou l'Ignorance ligt op de Bretonse songs, zowel traditioneel als eigen gecomponeerde. Ze worden in meerderheid gezongen in het Frans. De heren van Trijan komen namelijk uit Nantes. Toch put Trijan nog uit het Anglo-Saxische en Keltische repertoire, getuigen de twee nummers die in het volgende blok volgen. Kiss the Children for Me, Mary, en de instrumentale Mrs. McDermott van de Ierse band Oh, Carolyn.

Met dit min of meer conceptmatige album dringt ook de maatschappelijke betrokkenheid door. Maar die zou op latere albums nog veel sterker naar voren komen. Zo componeerde Trijan een nummer als protest tegen de olievervuiling door de mammoettanker Amoco Cadiz, die strandde op een van de mooiste kuststreken in Bretagne. Op La Découverte valt meer de muzikale metamorfose op. Breaks en syncopen, doordachte en verfijnde arrangementen met de rockbasis als ondersteuning voor de akoestische instrumenten.

In het gedeclameerde titelnummer wordt gerefereerd aan de kunstmatige scheidslijn tussen het wel- en het niet-Bretons sprekende deel van Bretagne. Trian vraagt zich af wat de Bretonse identiteit dan wel inhoudt en hoe ver je moet gaan in het onderscheid van een echte Breton en een allochtone Breton. Gevoelige onderwerpen worden dus niet gemeden.

De populariteit neemt naar het album gestadig toe. Themaalbums volgen, zoals opvolger Urba over de verstedelijking en het schitterende Le Soleil est Vert over de vervuiling van de natuur en het milieu. De shows worden grootser, letterlijk en figuurlijk. Het worden muziektheaterspectakels, inclusief decors, kostuums en complete conferences. Maar desondanks blijft de muziek centraal staan. Ter afsluiting twee van Trijans bekendste songs. Allereerst Si Mor Amor, een Franse tekst over Anne de Bretagne, op de melodie van het Schotse Un Caline Roi.

We sluiten deze Discover over het album La Découverte ou l'Ignorance van Trian af met misschien wel hun meest aansprekende compositie. Hier in een indrukwekkende live-uitvoering. Canard Can toont hun betrokkenheid bij maatschappelijke zaken en werd geschreven als ondersteuning van het protest tegen de bouw van een kerncentrale in Plogov. Die strijd werd gewonnen. De centrale is er nooit gekomen. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is de Concertzender met de komende anderhalf uur Concertzender Live. In dit programma kunt u luisteren naar een concertopname gemaakt op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam. Titel van het concert Roots Open Air 2009. Roots Open Air is het enige grootschalige evenement op wereldmuziekgebied in Amsterdam. Met internationale allure, een veelzijdig programma waarin jong talent uit binnen- en buitenland elkaar tegenkomt en met volop gelegenheid tot culturele uitwisseling. U hoort vandaag een optreden van Souad Massie.

Merci.

Zaha.

Are you sure? Okay, we will see that.

Frankrijk, maar oorspronkelijk uit Algerije. Ah, Algeria! Roots, roots, roots! Dus jullie weten al voor wie jullie komen. Voor wie? Voor wie? Oh my god, oké, jullie zijn er klaar voor. Suat? Nou, ja, oh, die mensen zijn er klaar voor. Ik voel het, ik voel die vibe. Deze dame heeft een hele mixture van Arabisch, pak een beetje rock, pak een beetje klassiek. Schud het door elkaar. Suat Massie!

In Concertzender Live hoorde u een optreden van Suad Massi. Opname die de concertzender maakte op het Roots Open Air Festival in Amsterdam op 21 juni 2009 in het Oosterpark. De techniek werd verzorgd door Art Boot en de productie was in handen van Rolf Buis. We hebben wat tijd over en we blijven nog even in Afrika. Muziek van de cd Mood Africa. U hoort Pops Mohammed, Greg Hunter, Gloria Bosman en Suzanne Hendricks.

Beste luisteraars, wat doe je wanneer er geen nieuwe wereldmuziek live opname door ons te maken zijn? Nou, dan verzin je een list en gaat terug naar live opnamen die op de plaat zijn verschenen. Dit keer gaan we terug naar 2006. Teccari Live is het album van de Barcelonians Ojos de Brujo, een achtkoppig collectief. Je zou ze in het Nederlandse tovenaarsogen kunnen noemen. De plaat is uit 2007. Dit live-album werd opgenomen in thuishaven Barcelona op de laatste avond van hun tour in 2006, 3 dagen voor Kerstmis. Hier is het eerste deel van het album.

U heeft geluisterd naar het album Tecari Live van Ojos de Brujo. Eind 2006 is het opgenomen en in 2007 uitgebracht op CD en DVD. Samenstelling van dit programma Benno Wormgoor.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Discover, waarin we enigszins afwijken van ons concept. Ditmaal staat niet één album uit de Root Muziekgeschiedenis centraal, maar een serie. Daarover straks meer.

Ingetto illustreert de laatste periode in het leven van de Jiddische arbeidsdichter Mordechai Gbirtik. Toen hij met zijn familie was verbannen naar het ghetto in het Poolse Krakau. Daar werd Gbirtik geboren op 4 april 1877. Hij was timmerman en in zijn vrije tijd schreef hij liedjes en verhalen. Deze liederen werden door de Duitse liedermacher Manfred Lemm alle verzameld. Het werd een levenswerk van Lemm, die de liederen bewerkte, verspreid over 4 afzonderlijke cd's opnam en heruitgaf in een schitterend boekwerk.

0: Nou, daar was op een bepaald moment een leuke dame. En dat werd steeds serieuzer. En het intrigerende is dat Bess had met het staatsensemble al behoorlijk wat rondgereisd in, over de wereld. Onder andere in Nederland. En hij had hier al gespeeld in de provincie Groningen. En later toen zij, want zij had dat gezien. En zij is toen foto's gaan zoeken naar het optreden van dat staatsensemble in Stadskanaal, notabene. En ja, daar stond hij. ze had hem dus al op foto.
1: En toen kreeg ze hem ook nog eens een keertje live.
0: En toen kreeg ze hem ook nog eens een keer live, ja.
1: Okay, nou, dat is wel een mooi verhaal. Klopt het dat Bessat hier ook les gaf?
0: Ja, hij heeft hier, hij heeft met een aantal mensen uit de volksmuziek in Nederland, heeft hij op een bepaald moment een dependance, of nou eigenlijk niet, de afdeling wereldmuziek van de muziekschool in Groningen heeft hij opgericht. En daar is hij ook eigenlijk altijd als SAS-leraar aan verbonden gebleven.
1: Kun je iets zeggen over zijn invloed op de Nederlandse wereldmuziek?
0: Die is heel divers geweest. Je moet je voorstellen, hij had natuurlijk een enorme achtergrond, omdat hij zo lang in dat staatsensemble had gespeeld. En het was een soort van wandelende encyclopedie. Bess kende echt letterlijk 1000 liedjes uit zijn hoofd. Niet by figure of speech, maar echt letterlijk.
1: Helemaal, ja.
0: En dus dat gebeurde ook soms dat hij ging zingen en nou een liedje begon te zingen en dan halverwege besloot, hey, en nu en kennen jullie die? En dan ging die weer zingen en dat kon zo een uur doorgaan. En dus hij had hier voor de volksmuziek, die zo'n beetje eind jaren 90 in Nederland aan een soort van revival meemaakte, had hij natuurlijk een enorme waarde. Omdat hij heel veel van die muziek, die traditie, gewoon tot in zijn botten kende.
1: En die waarde werd ook al redelijk snel erkend en herkend hier in Nederland?
0: Ja, want hij speelde in Nederland, had hij meteen ook een ensemble met zijn echtgenoten. Orient Express. En daarmee hebben ze ook redelijk wat gespeeld over de hele wereld. Maar het interessante aan Bessat was dat hij eigenlijk, hij wist heel veel van die traditie, maar daar wilde hij niet in blijven. Hij, op een bepaald moment rookte hij aan een modernere manier van muziek maken. Zoals hij het zelf uitdrukte, ik wil niet langer museumbewaarder zijn. Dus hij wilde eigenlijk op zoek naar avontuurlijkere muziek, naar modernere muziek, maar wel met behoud van
1: klassieke tradities.
0: Wel behoud met behoud van de traditie, ja.
1: Met dat verhaal wat je net vertelde over waarom hij naar Nederland kwam, hè? Ja. Het klassieke verhaal, een vrouw.
0: Ja.
1: Dat brengt mij op het volgende nummer wat we laten horen. Want het heeft, zo vind ik, zo'n prachtige titel. De Roos en de Nachtegaal. Ik waag me niet aan de Turkse titel, misschien wil jij dat wel doen. En ik heb ook begrepen dat daar een licht erotische tekst onder ligt.
0: Ja, de Roos en de Nachtegaal is feitelijk een heel project. Het is een cd die wij zo genoemd hebben. Gül ve Bülbül in het Turks.
1: Dankjewel.
0: En het eerste stuk op die cd is ook een hele oude tekst. Het zijn eigenlijk allemaal oude teksten van onmogelijke liefde. Dus, het zijn veel mystieke teksten en die gaan over de liefde van de nachtegaal voor de roos. Het zal nooit wat worden, maar ze zijn toch innig verliefd op elkaar. En binnen dat project, wij hebben dat soms heel serieus uitgewerkt en soms zijn we daar heel speels mee omgegaan. En het volgende stuk is daar een voorbeeld van. Dat heet Kettengumlek Türküsü. Dat betekent letterlijk het liedje van het katoenen hemd. En dat is een licht erotische tekst. Je moet je voorstellen, heel oud. Dus echt 300, 400 jaar oud. Maar het gaat over een meisje met een katoenen hemd aan. Heel mooi meisje. En dat katoenen hemd is een beetje doorschijnend. Dus de jongen wil eigenlijk wat meer zien. Daar komt
1: en
0: het wel op
1: neer. Of dat hemd dan ooit omhoog gaat, dat vermeldt de historie vast niet. Maar we gaan nu luisteren naar het nummer. Oké?
0: Okay? Ja.

0: kırılsın yaramaz gözler.
1: Dat was Barana met het nummer Gülfe Bülbül. Steven, je had het net over de invloed van Behzat op de Nederlandse volksmuziek. En toen gaf je aan dat hij er vooral op gericht was om er een levendig iets van te maken, van volksmuziek. Niet een soort werken vanuit traditie, maar ervoor te zorgen dat je ook hedendaagse nieuwe impulsen, nieuwe invloeden erbij betrekt. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, ik denk dat het stuk wat je zojuist gehoord hebt daar wel een voorbeeld van is. Behzat had, en dat is echt bijzonder, hij stond dus met beide benen in traditie, maar wilde daar in ieder geval met één been uit gaan stappen. En hij luisterde ook naar alles, was heel geïnspireerd door moderne muziek, door hedendaagse muziek, door jazz. En vond het dus ook heel leuk om met mij die dialoog aan te gaan. Van, nou ja, hoe kijk jij tegen die muziek aan? Wat kun jij daarmee? En daarin was hij behoorlijk makkelijk. En makkelijk is het woord niet, visionair. Ik bedoel, hij had echt wel een goed gevoel over de urgentie die hij met zijn muziek wilde uitdrukken. En hij was heel fris in uit de traditie stappen, wel elementen gebruiken, maar ze omdraaien, op een andere manier gebruiken, op een manier die in de traditie niet geoorloofd is, maar wat hij dus wel deed. En dat is een knappe manier van een heel ander perspectief innemen en vernieuwing doorzetten.
1: Wat was jouw invloed daarbij? Ik stel die vraag omdat je zegt van ja, wij gingen in dialoog. Hè? Nou, dan doe je dus iets met elkaar en dan wissel je uit. Hij komt dan uit een bepaalde traditie. En wat bracht jij dan mee in deze samenwerking?
2: Ja, ik had natuurlijk een achtergrond binnen in improvisatiemuziek. Ja. Een muziekstijl die er niet zozeer op gericht is om vanuit opgeschreven nootjes tot iets te komen. Maar veel meer vanuit geluid te gaan denken en te proberen een bepaald avontuur aan te gaan, wat ook echt op communicatie gebaseerd is. Zoals wij dit gesprek voeren. Ja. Hè? Jij zegt wat, ik zeg wat. Waardoor je tot iets komt wat je in je eentje niet
1: nooit
2: zou
1: doen. Niet voor elkaar krijgt, ja.
2: En zo componeerden wij ook. Wij componeerden, wij noemen het eigenlijk zelf pingpongend. Dus soms zaten we samen achter de piano en dan hij had een klein snaarinstrumentje op zijn schoot, een Jura. En dan speelde hij een lijntje en dan speelde ik een lijntje en dan waren we samen aan het zoeken. En dan had hij weer een ideetje en dan had ik een ideetje. Of soms dan had hij thuis iets opgenomen, een paar maten, en die stuurde die naar mij op per mail. En dan ging ik daarmee aan de gang en dan had ik ook weer een paar maten toegevoegd. En daardoor schreven wij stukken die geen van ons geschreven zouden kunnen hebben. En dat was voor ons zelf heel inspirerend. En ik vanuit mijn achtergrond van geïmproviseerde ritmische muziek en hij vanuit zijn achtergrond van traditionele Turkse muziek. En dat kwam wonderwel samen. We hadden ik denk het geheime zat erin dat wij heel vaak dezelfde dingen mooi vonden. En dus er was weliswaar cultureel een enorm verschil. Maar van mens tot mens was er eigenlijk niet zoveel verschil. Of tenminste, wij voelden niet dat er een smaakverschil was. En dat maakte het allemaal heel makkelijk en heel productief.
1: Nou, wat ik hier in ieder geval uit oppik, is dat jullie allebei heel erg open stonden voor andere geluiden, voor andere invloeden. En dat jullie ook echt elkaar heel serieus hebben genomen.
2: Ja, en dan moet je je voorstellen, in mijn traditie, de Westerse improvisatietraditie, ja, is dat min of meer in de traditie ingebakken. Maar in de traditie waar Behzat uitkwam,
1: is
2: dat absoluut niet ingebakken. En voor hem was dat dus des te bijzonderder. Dat hij zelf, hij heeft zich aan zijn haar omhoog getrokken en is echt zijn muziek gaan heruitvinden. En dat vind ik echt een prestatie van formaat. En ik ben ook weinig mensen echt uit die volksmuziek of uit de klassieke muziek tegengekomen die dat op zo'n manier hebben gedaan. Daarin was hij echt heel bijzonder. En ik denk dat daarin ook echt een grote betekenis gelegen heeft voor de Nederlandse wereldmuziek. Hij heeft daarin mensen geïnspireerd om hun eigen stem te vinden, om hun eigen geluid te vinden.
1: We gaan een stukje muziek luisteren. Soms trad Barana op als trio, dan weer als achtkoppige big band, vaak met gastzangeressen, zoals in dit nummer. Jij zegt nee.
2: Nee. We gaan nu volgens mij naar Yavuza luisteren.
1: Oh. Dat is goed. En zeg daar maar wat over.
2: Dat is een stuk dat hij geschreven heeft voor een vriend van hem die zelfmoord heeft gepleegd. Een oude vriend van hem die op een bepaald moment zelfmoord heeft gepleegd. En Bessat was daar stuk van. En voor Bessat was dat ook totaal onbegrijpelijk. En dat heeft alles met Bessat's ongelooflijke vitaliteit te maken. Maar misschien moeten we eerst naar het stuk gaan luisteren.
1: Oké.

0: Terwijl we naar dit nummer zitten te luisteren, vertelde Steven me dat Besat ja, eigenlijk heel verontwaardigd was over de zelfmoord van de vriend. En ik kan me dat zo goed voorstellen, want ik heb jouw verhaal gelezen dat je hebt gehouden tijdens bij de begrafenis van Besat. En ja, daaruit kwam hij naar voren als een enorme vechter. Iemand die absoluut niet ja, opgaf.
1: Nee, het was een ongelooflijke levensgenieter en vitaal iemand. Hij hield van het leven en hield van mensen. Hij hield van de liefde, hij hield van gezellig doen. Hij hield van de intensiteit van het leven. Hij was verknocht aan het leven. En ik kan me ook herinneren, wij waren najaar vorig jaar, toen hij dus echt al heel erg ziek was, hebben we nog getoerd in Turkije. Die hele tour die heeft hij eigenlijk slapend op de achterbank van een busje meegemaakt. Maar tijdens de concerten was hij er dan. En na de concerten dan ging hij naar het hotel terug. En op een bepaald moment stond ik in de lift samen met de percussionist en Besat. Stonden wij in de lift naar een concert om naar onze hotelkamer te gaan. En Besat zei verontwaardigd tegen ons: wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Als ik nu zou kunnen, want hij ging naar bed. Mm-hmm. Als ik nu zou kunnen, dan zou ik gewoon naar buiten gaan. En de hort op. Kijken naar de fans. Een feestje bouwen. Dat hebben we vervolgens ook maar gedaan.
0: Heel goed naar hem geluisterd. Ik stelde je net een vraag en die kon ik niet afmaken omdat ik een verkeerd nummer aangaf. Barana trad soms op als trio en op andere momenten weer als een achtkoppige big band, al dan niet met gastzangeressen. Daar horen we zo meteen wat van. Maar wat denk jij zelf dat de favoriete samenstelling van Besat was?
1: Ik denk dat de favoriete samenstelling van Besat degene was waarmee hij zojuist het podium afstapte. Eigenlijk vrijwel altijd. Hij was zo enthousiast en genoot zo van wat hij deed. En ik denk ook, er zijn zoveel van die verschillende versies geweest, omdat hij, wij geloven allebei, maar hij ook heel erg in jezelf opnieuw uitvinden, in vernieuwing, in jezelf voor het blok zetten, in weer een nieuwe samenwerking. En ik denk dat hij dat aspect ervan zo verschrikkelijk waardeerde. Dus dat hij, wat hij het fijnste vond, was juist dat het elke keer anders was. Dat het elke keer weer een nieuw element had.
0: Duidelijk. We gaan luisteren naar de zangeres Sanem Kalfa en het nummer heet Zula.
2: Heet Zula. We hebben hier een zaal, zeer speciaal, twee jonge gasten. Gisteren en mij in Haarlem deze stuk met hun geweldige band geoefend. Ik hoop dat zij met deze versie ook een beetje leuk kunnen vinden nog steeds. Zula betekent een stiekem geheim plekje. Het is een verborgen plek. Iedereen heeft een eigen verborgen plek. Niemand weet dat, alleen maar jij. In dit geval met een beetje ritmische Zula. Ritmische verborgen plek. Jullie kunnen zelf een beetje zoeken. Het stukje begint met de 7/8, dat weet je. En dan komt de 6/8. Gratis workshop weer. De 7/8, ik ga altijd Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam, Groningen. In dit geval Groningen, Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam. Zula.

0: Steven Kappelman, Bart Leleveld, Sanem Kalfa en ik ben Dessa Dres. Wie weet, tot volgende keer. En bedankt, concertzender. Hartstikke bedankt.
1: Ja, we zitten bij de concertzender, zoals u net ook al van Bess had hoorde, maar dan bij een andere gelegenheid. Steven, jullie hebben een project gedaan, Xenopolis. En daarop is een nummer met Gaylan Ertem.
2: Ja, we hebben op een bepaald moment zijn we eigenlijk over Gaylan gestruikeld, zou ik haast zeggen.
1: Hoe dat zo?
2: En wij waren op zoek naar een solist voor een festival. We kregen een aanvraag van iemand van een festival in Nederland. Van, kunnen jullie met een Turkse solist iets doen? En toen kwamen we langs een filmpje van een hele grappige Turkse popzangeres. Waarvan we in eerste instantie geen flauw idee hadden wat we ermee moesten. Maar we wisten wel dat we er iets mee wilden doen.
1: Ze was dus heel mooi.
2: Ze was geweldig mooi, okay. Maar ze zong
1: als een nachtegaal.
2: Zo origineel en prachtig en eigenzinnig.
1: Ja.
2: Ze maakte bijvoorbeeld, ze had een filmpje over, dat heette Paniekattack. En dat was een opsomming van alles waar ze eigenlijk bang voor was. En dat ging van Coca-Cola tot jazz tot een enorme opsomming. En dat was hilarisch, dat filmpje. En inmiddels is het overigens ook in Turkije echt een grote ster aan het worden. Maar toen was ze nog volstrekt onbekend. En wij hebben haar gevraagd om naar Nederland te komen. Ze heeft 2 tournees gedaan. Wat bijzonder is, want ze heeft vliegangst. Dus ze komt elke keer in de auto.
1: Wat overwinnen. Ook wel, ze komt met de auto.
2: Ja, ze komt in de auto.
1: Een hele lange reis.
2: Ja, dat is een hele lange reis. En dat is ook duur. Maar ze heeft het elke keer heel erg leuk gevonden. En wij vonden het elke keer fantastisch om met haar te werken.
1: Ja. We gaan luisteren. Simit Mimit.

0: Dat was Geylan Ertem met Simit Mimit. En de cello-solo was van Ernst Reiziger. Steven, waar ging dit nummer eigenlijk over?
1: Nou, het hele project gaat over Istanbul. Vandaar Xenopolis. Betekent vreemde stad. En dit is een soort van associatie. Als je met een taxi heel snel, en alle taxis rijden snel in Istanbul, snel door Istanbul heen rijdt, dan zie je allerlei... krijg je allerlei indrukken. En daar is dit eigenlijk een soort van associatief gedicht. De Simit Mimit. Simit, het zijn die broodjes, ja, die ronde broodjes die je op straat vindt. En dit is een tekst die Bestad heeft geschreven voor Geylan, voor dit project.
0: In ieder geval hebben we nu al een aantal verschillende stijlen gehoord. En we gaan nu naar jullie laatste cd. De cd Barana Electro Shaman. Of Barana in Electro Shaman. En ja, dit is een soort bezwerende elektronische grooves, oeroude shamanistische muziek, teksten uit de Turks-Oeigoerse mythologie. Het is nogal wat, maar het is een totaal ander geluid dan we gewend zijn. Ook Ernst Reiziger speelt onder andere Ernst Reiziger speelt ook mee op deze cd. En klopt het dus dat jullie nu echt weer een hele nieuwe richting zijn ingeslagen?
1: Ja, we hadden. Ja, daar ging Barana ook over. Elke keer bedenken wat je nu weer gaat doen. Dus niet voortborduren op de vorige cd. Maar er echt een. Elke keer weer een opnieuw je koers bepalen en een nieuwe richting of een nieuwe koers uitzetten. En daar. Daar was Bessat heel erg voor te vinden. Die wilde dat heel graag. Een band, niet een band. Hij heeft meteen vanaf het begin gezegd, ik wil geen band. Later bleek dat dat eigenlijk vooral betekende dat hij niet elke week wilde repeteren. Maar het betekende ook, ik wil geen band. Ik wil niet één band die de hele tijd met hetzelfde repertoire speelt. Ik wil... het is een creatief iemand die zichzelf de hele tijd wilde uitdagen. Dus we deden projecten. En eigenlijk alle projecten waren anders. Voor onze noodzaak, voor andere mensen... wellicht verrassend.
0: Nou, het klopt wel een beetje met wat je eerder in dit programma al zei, toen ik je vroeg van waar speelde die nou het liefst mee, met een trio of met een grote band. En toen zei je, eigenlijk elke keer als hij van het toneel afstapte, had hij zijn favoriete band achter zich gelaten. Dus hij was in die zin ook heel creatief en hij wilde ook niet vastgeroest zitten.
1: Nee, hij was dol op het avontuur.
0: Nou, dat is duidelijk. We gaan twee nummers draaien van deze Electro Shaman CD. En dat wordt Kuzul en Koshuk.

0: Wereldmineralen is vandaag helemaal gewijd aan de onlangs overleden Turks-Nederlandse multi-instrumentalist Behzat Üves. Steven Kamperman, vriend en medeoprichter, was in de studio. Steven, ik bedank je alvast, maar ik wil je niet weg laten gaan voordat ik de vraag stel, wil je nog iets over je vriend zeggen?
1: Nou, ik denk dat Behzat echt ontzettend van het leven hield. En van het niet-dogmatische leven, van het niet-voor de hand liggende leven. En ik denk dat hij dat heel erg gevierd heeft. En daarin zal hij mij ook echt blijven inspireren.
0: Oké, nogmaals, dankjewel. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Caroline Kleiren stelde dit programma voor de Concertzender samen.

U luistert naar een uitzending van Concertzender met Concertzender Live. Verleden jaar was het 25-jarig jubileum van het Afrika-festival Hertme. Dit festival heeft zich inmiddels ontwikkeld tot het belangrijkste Afrikaanse muziekevenement van Nederland. Ook internationaal heeft het een goede naam en scoort hoog op de lijst van 25 beste zomerfestivals. Op deze jubileumeditie presenteerde de organisatie een overzicht van de hoogtepunten van Hertme van de afgelopen jaren en de concertzender was erbij om een aantal concerten op te nemen. Op 7 juli 2013 stond Faliha-speler Rajeri uit Madagaskar op het zonnige podium. Op 15-jarige leeftijd leerde hij zichzelf de Faliha spelen. Het zal niet gemakkelijk zijn geweest, want op zeer jonge leeftijd verloor hij de vingers van zijn rechterhand. De Faliha is een buissieter, gemaakt van bamboe met 14 of meer snaren. De klank ligt ergens tussen de harpsichord, kora en sansa. Rajeri is een renaissanceman. Hij is meesterspeler op de Faliha, leider van zijn eigen band, oprichter van een modern Faliha-orkest met 23 solisten en hij heeft het boek The Secret of the Faliha geschreven. Ook heeft hij zich ontpopt als singer-songwriter en vernieuwde het repertoire van de Faliha. In 2012 bracht hij het album Tantsaha uit, waarvan hij in dit concert ook een aantal nummers speelt. Hij wordt begeleid door Dadi, gitaar en zang, Rataks, drums en zang en Fefi, basgitaar en zang.